0: denk dat je hele mooie ogen hebt en een hele mooie neus en prachtige haren. Sinds ik je gezien heb, kan je niet stoppen met aan je te denken. En...
1: Not in the end, though.
0: Je bent een mooi, mooi bonito, toch? Gusta tu cara, tu cabello, sí.
1: ¿Y eso te está enredado?
0: Sí. Desde sí. Cuando encontramos, no para pensar de ti.